0: Zoo Radio.
1: Zoo Radio.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

Come on, come on.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink lijdt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
4: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
5: Good morning.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maxima tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 7 uur.
2: From the Beverly Hills.

Een beetje rukken en een beetje strekken, zoals morgens. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen. I found my freedom van Mac en Katie Kassoen. Kan je goed slapen? Ja, ik ben niet zo'n beste slaper eigenlijk. Ik ben onlangs nog bij de dokter geweest. Ik zeg, ja, dokter, ik kan niet zo goed slapen. Ja, zegt hij. Er is een geweldig nieuw geneesmiddel op de markt dat je slaapproblemen kan gegarandeerd oplossen, Diederik. Ik zeg, oh, eindelijk. En hoe vaak moet ik dat innemen? Ja, zegt de dokter, elke

0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Word het maar wakker, langzaam, maar zeker op FM, DAB Plus in Groot Antwerpen en via Zoo.radio.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vink.

Ja, door zoveel mensen gecoverd, deze platen. Left Bank en Walk Away René. Goedemorgen. Ja, waar we langzaam maar zeker wakker worden. De jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoe. Vandaag een graadje of, ja, pak een beet, een graadje of 23 op de thermometer met minima in de buurt van de 16 graden. Het is wisselend bewolkt weer met kans op buien. Good morning.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: wakker. Club het bed maar uit. Hè. Dit is zo. Hier is Diederik in morgen bij je tot 11 uur. Dan bij Brenda op de koffie. En dan tussen 2 en 6 mag ik het hier weer doen. Volgende week is Tim er terug. En om 5 uur de top 5 at 5.
1: Zoo Radio.

Ja, ik dacht bij mezelf, ik draai een plaatje vandaag voor de mensen die niet moeten werken. En Good Morning Freedom, in dat geval van Bloemminken natuurlijk. Hier is zo, goedemorgen, we zetten onze jaarmeter naar 1967. Dit is een productie van Phil Spector, Walking in the Rain van de Walker Brothers. Je hoort het hier op de radio, bij zo natuurlijk, bij Diederik in de morgen. Want denk eraan, de jaren 60, die zijn

0: Het is allemaal jouw fout, hè?
1: Ja, you are the reason natuurlijk. Hier is Zoe. Goedemorgen, wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Dat kan natuurlijk. En service naar onze website. Ga eens kijken. Op onze website vind je allerlei informatie over Zoe natuurlijk. Maar daar kan je ook plaatjes aanvragen, hè? Dan klik je door naar verzoekjes. Je gaat dus eerst naar zoe.radio. En dan klik je door naar verzoekjes. En dan kan je zelf kiezen uit al die plaatjes die je daar ziet staan. Onze Zoe-box die wordt uitgezonden 's avonds van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8. Zoe.radio en doorklikken naar verzoekjes.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
4: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maxima tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, hier is Zoe. Goedemorgen, welkom bij Diederik. En morgen is 8 uur.
3: From the Beverly Hills.

ben toch geprefereerd om de zomermaanden eruit te nemen. Nielse dagen aan de Calendar Girl. En daarvoor de Limbo Rock. Dat is slecht voor de rug natuurlijk. Hè. Van Chubby Checker. Daarmee zaten we in 1962. Goedemorgen. Morgen.

0: Hier is zo. Goedemorgen. Brussel. Toen was Brussel nog een bruisende stad, hè, van Jacques Brel. Mijn vrouw heeft een drankprobleem.
1: Oei.
0: Is alcoholist, vraagt de andere man. Nee. Ik. Maar zij heeft er problemen mee.

er een eitje op bakken. Fever van Peggy Lee. Kennen we ook van Is That All There Is natuurlijk. 1958. Al hoort daarvoor en Java. Goedemorgen, welkom hier op de radio bij Zoo. Ja, let op. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. En bovendien, de sheriff verdiende dat ook een beetje.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: beetje stil van. Anneke Christie, zoals in een mooi verhaal. Op zoek natuurlijk voor de morgen hier bij Diederik in de Morgen. Welkom. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DHB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio.
1: The home of rock and roll.

Jawel, Daniel van Elton John hier op de radio. Daarvoor bij Zoo Marvin Gaye en Tammy Terrell. En ook daarvoor A Groovy Kind of Love, Baby, van de Mindbenders natuurlijk. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. We worden wakker en zo langzaam maar zeker tot aan

gezellig in radiozender die zo'n fantastische plaatjes draait. Dat zijn wij. Dit is Zoo. Goedemorgen, Mr. Lee, Mr. Lee, Mr. Lee van de Bobbits natuurlijk. En daarmee zaten we op het einde van de jaren 50. Ja, wat er ook gebeuren mag, ook vandaag altijd een beetje blijven lachen. Smile.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, hier is Zoe en welkom zo bij Diederik in de vroege morgen, Hobby Horse en Summertime. En daarvoor Trini Lopez en altijd een beetje blijven lachen. Broadcasting to the world.

0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of rebarent.be.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, even kijken. We gaan ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. En dat doe ik hier op de radio nog tot aan 11 uur. We beginnen met Cher, Gypsies, Trans en Fears.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, hou je vast aan de takken van de bomen, hou je vast aan de takken van de mast natuurlijk. Hang on, Sloopy, Esther en Abby of Arim daarvoor, Cinderella, Rockefeller en Cher, Gypsies, Drums en Thieves. Goedemorgen, Richard Anthony komt voorbij. The Four Seasons, Diane Warwick, Rob de Nijs en nu hebben we hier op de radio The Guess Who.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op yvanpelt.be.
8: More

0: Venus van de Shocking Blue natuurlijk. Hè. Johnny Holiday en de CCR daarvoor. Have you ever seen the rain? Daarover gesproken. Ja, er is wel kans op buien vandaag natuurlijk. Hè. Middagtemperaturen zo ongeveer in de buurt van de radio. Of 23, zo ziet het er ongeveer uit. 24 misschien. We zien wel. Het is donderdag. Dit is de Zoo. We lopen alweer langzaam, maar zeker in de richting van het weekend. Alles een beetje op de kust. Eens bekijken. Fats Domino. It keeps on running.
1: It keeps on running.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Ja, het is ondertussen 10 uur, laatste stukje van het radioprogramma. From the Beverly Hills event.

Ja, ook zo tussen 10 en 11 kijk ze bijna non-stop achter elkaar zijn. The Sign of the Times van Petula Clark. Daarvoor de Beach Boys en Barbara. En goedemorgen en welkom hier op de radio, waar wij ondertussen nog een beetje zouden mogen wakker geworden zijn. En dit is Johnny Nash. I can

the play. Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

op FM, op DAB Plus en via Zoo.radio. Dit is Zoo, die jaren 60 zijn van ons met Gene McDaniels en 100 Pounds of Clay. I'm your puppet van James en Bobby Purify, Catherine Valente, Bongo, Cha Cha Cha. Net gehoord uit de 70s, Pilot en Ho Ho It's Magic. En dan nu, de Monkees.

Goedemorgen, hier is Zoe. Het zijn balkensfeesten en die gaan door in Sint-Job, morgen en overmorgen. Die balkensfeesten hebben optredens van onder andere in petto, Toe Fabiola en DJ Frank, maar ook van Ronnie Retro en van Pat Crimson. Wil je daar meer informatie over weten, dan kan je altijd terecht op de website natuurlijk. Dat wordt allemaal georganiseerd aan de sporthal van de Zandbergen in Sint-Job in het Goor en meer info op de website dus balkensfeesten.be voor de mensen die graag balkensfeesten. Dit is Zoe, ja, met Ain't No Mountain

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

daarvoor. I Can't Stay Mad At You van Skeeter Davis. Gelukkig maar in de Four Seasons daarvoor. Jongens en meisjes, dames en heren, zometeen hier op de radio tussen 11:00 en 1:00 bij Brenda op de koffie. Ik doe het wat dit programma betreft. Morgen weer vanaf 7:00.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Donderdag 3 september, wij zijn 11 uur. En dankjewel Diederik, ik ben helemaal wakker.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

en Shout van de Beatles. Een zeer goede morgen. Ja, het is mijn beurt. Jij zit bij mij op de koffie tot 2 uur vanmiddag. Ik heb er zin in. En ik hoop jij ook. Dit is Bobby Rydell. Bye.

Het originele nummer Benjamin, geschreven door Bobby Gentry en ooit vertaald door Louis Neves. Bijna non-stop krijg je van mij Les Reed's The Searchers. Elvis Presley staat hier te wachten en Jackie Dan Shannon met Breakaway.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Fix It met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Fera met het prachtige nummer La Montagne, ooit gezongen door Wim Sonneveld. Het dorp, iedereen herkende dat natuurlijk. Ja, de jaren 60, die zijn van ons,

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Wij zijn 12 uur. Het is lunchtijd op deze donderdag 3 september. From the Beverly Hills.

Believe in Magic. Ja, dat vroeg Loving Spoonful. En dat doen we toch. Een beetje magie in het leven mag wel, hè. Een zeer goede middag, smakelijk eten. En wij gaan luisteren naar de Golden Earring met Radar Love.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96

0: 32. Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.
9: Good afternoon.

Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Ja, en van bottekes naar balkes, dat is niet ver. Want 4 en 5 september dit weekend is het feest in Sint-Job in het Goor op het Max Wildiersplein. Toe Fabiola, DJ Frank en zoveel meer. De inkom is gratis. Dus als jij eens een dansje wil placeren, dan ga je dit weekend naar Sint-Job.

Verder om de evenwicht tijdens de middagpauze met de Monkeys Daydream Believer. Ja, smakelijk eten. Het is donderdag 3 september vandaag. En tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. De Honeycombs, die zongen That's the

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

de jaren 60 zijn van ons en daar horen de Rolling Stones ook bij met Ruby Tuesday. Maar wij zijn donderdag vandaag. Wij zijn onderweg naar 1 uur met de Shadows en samen gaan we dansen.

0: Trent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen zijn we al 1 uur en tot 2 uur zit je bij mij op de koffie.
3: From the Beverly Hills event.

Shady Lady, daar zongen we mee, hè? Want de jaren 60, die zijn van ons hier bij Zoo Radio. Straks krijg je Diederik in de middag, maar nog heel even ben ik bij jou. Dit is Jimmy Mac.

is met Help Me Rhonda. Ofwel droomden ze van de California Girls, ofwel over Rhonda. De jaren 60, die zijn van ons hier bij Zoo Radio. En we gaan verder met Sweet Sensation en een heel mooi nummer. Sad Sweet Dreamer.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
7: Oh, een doos.
6: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
7: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw van de link.
6: We zijn weer terug in onze cel.
7: Wat aftraf.
8: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
9: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
10: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
7: De echte vent huurt bij Ribarent.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
13: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
1: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
14: Zoo Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal is.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemiddag, hier is hem, hier is Zo, hier is Diederik in de middag op donderdag. Hè. Wij zijn samen nog tot aan 6 uur, het is 2 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

een beetje van toepassing. I don't know why you say goodbye. I say hello. Natuurlijk, een goede middag. Hier is Zoel straks om 5 uur. Onze top 5 at 5 natuurlijk. En Dietrich in de middag hier nog een hele week lang. Vanaf volgende week is Tim weer terug uit vakantie. The Looking Glass nu en Brand.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant.

0: restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
2: Good afternoon.

0: Erik in de middag in de jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. De Proud Mary van de Creedence Clearwater Revival. The Platters. En daarvoor Spooky and Sue. Would you like to swing on a star? Wat denk je?
1: More hits. More 60s.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Boom, boom, boom, boom. I'm gonna get along without you now. Van Trini Lopez hier op Zoo. Wil je zelf ook eens plaatjes aanvragen? Surf naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Kan je je eigen plaatje vragen voor onze Zoobox?

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemiddag. Het is ondertussen 3 uur. Hier is Diederik in de middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jawel, klein beetje herrie van Ike en Tina Turner natuurlijk. Hè. River Deep, Mountain High en de Sounds Orchestral daarvoor. En The Suite en Papa Joe. Hier is Zoo met In het Vooruitzicht, Dave Clark 5, Jimmy Cliff en Cliff and the Shadows. Een kus van de juffrouw en een bank vooruit in de Lessons in Love. Zoo Radio.

bezoekje van Sint Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint.

0: Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Ah, zie hier. We zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
8: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
11: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
12: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

het is niet te geloven. Het is niet te geloven, het is niet te geloven. Oh, oh, oh, I just can't help you. En dan Elvis. The Beach Boys, Dave D. Dozy, Big Mick en Titch. En Rita de Neve daarvoor de allereerste keer. Number one.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.

Jawel, hier is zo, hier hoor je Diederik in de middag, straks om 5 uur onze top 5 uit 5. Ik licht zo meteen een tipje van de sluier op, maar dat is voor zo meteen. Eerst nog de Easy Beats, Monday, I've got Friday on my mind. Nog één keertje slapen. Monday,

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, Diederik in de middag. Hier is Zoel de jaren 60 zijn van ons. Het is 4 uur. From the Beverly Hills.

Een serie uit de 60's die later hernomen werd in de jaren 90. Het gaat over Hawaii 5-0, wat zich natuurlijk op Hawaii afspeelt. In dit geval van The Ventures, de originele lead track. En daarvoor hadden we Niels Sedaka en Laughter in the Rain. Hier is Diederik in de middag. Drive time with the 60's.

Vandaag, donderdag 3 september, straks hier onze top 5 om 5 uur. We keren terug naar de Britse hitparade van een dag als vandaag, maar dan in 1967. Dat is voor zo meteen om 5 uur aan te lukken. Als je naar ons blijft luisteren, en ik denk dat hij dat gaat doen. Spencer Davis Group, Give Me Some Love, en de Boat That Row van Lulu is onderweg. Maar eerst deze, Message to You, Lulu.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: veel meegemaakt in mijn leven, maar de bamba was altijd een van de hoogtepunten natuurlijk op de avond. En de kusjesdans en nadien natuurlijk ook die trage plaatjes. Daarvoor Nowhere to Run, Nowhere to Hide van Martha Reeves en de Vandellas.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

hoeft niet. You don't have to say you love me. Ik heb dat natuurlijk wel graag, maar het hoeft niet. Het is zo ook, oké. Dit is Zoo, en daarvoor de Beatles. Rollover Beethoven, maar wel voorzichtig. En nu de Kings met Waterloo Sunset.

even kijken, hè. Niet op een Shetlander natuurlijk. Hè. Je moet minstens een B-pony hebben in dat geval. Dat was Radio Pony van Lee Dorsey hier op Zoo natuurlijk. Hè. Hier hoor je fantastische plaatjes van de jaren 60. Die zijn van ons op FM in het noordoosten van Antwerpen. DAB Plus in Groot Antwerpen.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 5 uur bij Diederik in de middag, de top 5 at 5. Vandaag keren wij terug naar, het is 3 september 1967, de Britse hitparade.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Gelukkig.
1: Even the bad times are good van de Tremolos natuurlijk. En daarvoor de House and Jack Build van de Ellen Price set. Ellen Price was heel populair in de tweede helft van de jaren 60. Hier is Zoo, hier is de Top 5 at 5, zoals die werd uitgezonden op een dag als vandaag. Het is 3 september, maar in 1967. De Britse hitparade wordt dan uitgezonden die week op 29 augustus 1967. En het is precies die hitparade waar we nu mee bezig zijn met op nummer 3 de Beatles. En alles wat je nodig hebt, dat is de liefde.
2: Worldwide at zoo.radio.
3: Number 3.

precies 59 jaar geleden. We bevinden ons in de zomer van de liefde. Oh, oh, oh. Ja, de Beatles, All You Need Is Love op nummer 3. En op nummer 2, iets minder lief, Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again. Omdat het de zomer van de liefde is, is het ook een beetje de zomer van San Francisco. Want alle hippies gingen daar naartoe en waren er zeker van dat ze bloemen in hun haar hadden. Be sure to wear some flowers in your hair. San Francisco is een eenmalig one-hit wonder, staat op nummer 1 bovendien in de hitparade, in de Engelse hitparade. Van vandaag is van Scott McKenzie. En daar gaan we nu naar luisteren. Top 5.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Twiekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Weet je nog, de dirigent die was verkleed, hè? Die was verkleed als Napoleon. Die kwam verkleed op ABBA en Waterloo 1974. Ze won toen het Eurovisie Songfestival. Dit is Status Quo op zoek.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind? Uurt bij Ribarent.
5: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
11: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Cool, in de Garden of Eden, daar gebeurt het. Daar leefden Adam en Eva, wilde legende dan toch. Don't Make Me Over van Diane Warwick. En Status Quo met The Pictures of Magic Man. Zometeen hier op de radio hebben wij 2 uur lang onze Zoobox. En morgen is er weer eentje. Dan doen we het weekend open om 5 uur. En dan is er ook weer een top 5 uit 5 natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, heel graag tot dan.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedenavond. Het is ondertussen 6 uur. Tijd voor de aangevraagde plaatjes in onze zoekbox.
2: From the Beverly Hills of

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Good evening.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
4: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: gerechtje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Ah, zie hier, we zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
5: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
8: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in het drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat af, traf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
0: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
4: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
9: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Fix it met Sidefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: De stem leek nu van overal te komen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
1: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paschka, voor groot en klein.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.